0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. Een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Luister. Summer deals. Hoor je het ook? Summer deals. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: 7 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemorgen. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel, daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden, het onderzoek loopt, het is ook niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK overwinning in 28 jaar. En op dit moment spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Bij de rust staat Australië verrassend 1-0 voor. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
5: En files van langer dan 5 minuten, die zijn er niet.
7: Music.
8: Ja, naar de Wilde.
5: En dan gaan we toch proberen om die zon zo lang mogelijk vast te houden. Dat doen we met de hit van Q. Een zeer goede morgen, lieve vrienden. En welkom.

0: Het motto om op de juiste manier aan je zondag te beginnen. Kom Kalma van Daddy Yankee. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Geen Robbe Petitjean deze ochtend, dus maken wij het samen gezellig. Begint al goed. En het wordt pas echt gezellig als de nieuwste van Taylor Swift erbij is.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it.

0: persoonlijk nummer van Taylor Swift. I knew it, I knew you. De gloednieuwe Q-topschijf die een week lang het vaakst gaat horen. Het Toy Story 5 natuurlijk. En als je hem graag in de Q-top 40 wil zien verschijnen, dan moet je er nu hartjes aan geven via de Q-app. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zondag 14 juni vandaag, ondertussen 10 minuten over 7. Je bent wakker met Q Music erbij en dat vind ik ongelooflijk fijn. Robbe Petitjean die is niet wakker, denk ik. Hij mag wat langer slapen vandaag. Al betwijfel ik of dat echt zal lukken, want het is natuurlijk vaderdag. Dus de kans dat zijn zoontje hem extra vroeg komt wakker maken met een cadeau, dat is natuurlijk zeer reëel. Al veel berichtjes in de Q-app, dat is leuk. Pieter uit Brugge die stuurt dat hij wakker is. Hij is vroeg opgestaan om een ontbijt voor iedereen te voorzien. Sanne uit Erpenmeren die is er ook al bij. Ze zegt, goedemorgen Jana, het is zo leuk om vandaag eens met jou wakker te worden. En wel Sanne, dat is helemaal wederzijds. En jullie maken bij deze allemaal deel uit van...
1: De Zondagochtendclub.
0: Ja, en dat is een club waar ik jou ook heel graag bij wil. Dus waarvoor sta jij vandaag op? Wat brengt de zondag? Hoe ga je de tijd doorbrengen in de zon? Toch zeker in de voormiddag? Ik wil het allemaal van jou weten via een bericht in de Q-app. En dan krijg jij ondertussen van mij deze dance classic uit de 90s. Dit is Robert Miles bij Q. En Children, goedemorgen.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: DJ Licious samen met Milo. Met Forever Young in de playlist van Q.
1: Just remember, we're forever young.
0: Een zeer goedemorgen.
2: De Zondagochtendclub.
0: Ja, we zijn met veel in de Zondagochtendclub. Cindy uit Evergem zegt goedemorgen Jana. Ik ben nog aan het nagenieten van ons reisje Kos. We zijn terug van gisteren. En mijn vriend heeft mij daar ten huwelijk gevraagd. Oh, wat mooi, proficiat. Manuela uit Izegem, die is al vroeg opgestaan om te gaan wandelen. 29 kilometer zou er in de benen moeten zitten tegen straks. En dan is er Marleen uit Begijnendijk ook nog. Die is onderweg naar Disneyland Parijs om onze eerste huwelijksverjaardag te vieren. 2 jaar geleden is ze daar ten huwelijk gevraagd. Oh Marleen, als je daar bent, Maarten en Dorothee en het hele team van de ochtendshow van Q, die zijn daar ook. Moet je zeker eens gaan zwaaien, mocht je ze daar toevallig ergens tegenkomen. Maar nu moeten we even naar Aalst, want daar is luisteraar Lien al vroeg uit de veer. Lien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, waarom ben jij zo vroeg opgestaan vandaag?
3: Wij brengen met onze carnavalgroep AKV de Schuitkitten ontbijtjes rond voor alle papa's en alle mensen die besteld hebben.
0: Alright.
3: Samen met onze carnavalgroep.
0: Maar kijk, tof. En met hoeveel zijn jullie dat samen aan het doen?
3: Een 20-25-tal.
0: Oké. En hoeveel ontbijten moeten er geleverd worden vanmorgen?
3: Een 400-tal, als ik mij niet vergis.
0: Amai, dat is wel een stevige bestelling. Gaat dat lukken tegen de middag?
3: Ja, we zijn goed voorbereid. Een geweldig team ontbijt die alles tot in de puntjes heeft voorbereid.
0: Oh.
3: En de bakkers die om 2 uur deze nacht al bezig waren. Ja, dat komt allemaal zeker in orde.
0: Oh, maar dat is echt zo, dat is toch zo'n kern van Aalst, dat teamgevoel. Van we doen het hier even allemaal samen, toch?
3: Ja, zeker.
0: En moet je bij jou thuis ook iets gaan leveren?
3: Ja, ik ben nu op weg naar Haaltert en dan ga ik bij mijn eigen ouders een ontbijtje gaan brengen.
0: Terwijl zij waarschijnlijk nog in hun bed liggen op dit moment.
3: Ja, zeker.
0: Het zijn altijd dezelfde die moeten werken, Aline, dat is toch?
3: Ja, mijn man ligt ook nog in zijn bed, omdat hij de papa is, doe ik dat voor hem.
0: Ja, maar kijk, vandaag op Vaderdag, dan mag dat wel eens gebeuren. Aline, ik ga je niet te lang van je werk houden, zodat het zeker op tijd goed komt. Ik wens je een super fijne zondag toe en geniet ook een beetje zelf van het ontbijtje, hè.
3: Zeker, dat gaan we doen.
0: De Max, Lien, salutjes hè.
3: Ja, salut.
0: Bye bye.

0: Love. Zometeen gaan we naar Coldplay en Little Sims. Martin Garrix en Ed Sheeran met die geweldige Repeated. Die staat ook klaar voor zometeen. Maar eerst Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Die hoor je over een paar minuten bij Q. Het is 8:01 nu. Emiel, heel wat matchen op het WK vannacht. Wat hebben we allemaal gemist?
1: Ja, het was vooral uitkijken naar de eerste topaffiche op dit WK. Naar Brazilië-Marokko. Maar helemaal de verwachtingen inlossen, dat lukte niet. Vooral topfavoriet Brazilië stelde teleur. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel en dus meteen puntenverlies voor Brazilië. In dezelfde groep was er vannacht ook de wedstrijd tussen Haiti en Schotland. Schotland won met het kleinste verschil met 0-1 dus en pakte zo zijn eerste WK-overwinning in 28 jaar. En op dit moment kunnen de voetballiefhebbers ook nog kijken naar Australië-Turkije. Daar staat het met nog zo'n 20 minuten te gaan 1-0 voor Australië. Ook opnieuw een verrassing dus. En in Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe met maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden.
0: En het is voorlopig nog erg rustig op de Vlaamse snelwegen, nergens een file van langer dan.

0: Coldplay, Burna Boy en Little Sims met We Pray. Hij is solo een van de grootste Britse artiesten van deze tijd. En hij heeft met bijna de hele wereld al een samenwerking op zijn naam staan. Beyoncé, Bruno Mars, Taylor Swift, Justin Bieber, Eminem. En zelfs Andrea Bocelli mochten al samenwerken met deze kerel. Maar het is dankzij een samenwerking met een van de grootste Nederlandse DJ's dat hij nu opnieuw in de hitlijsten staat. En die samenwerking met Ed Sheeran hoor je zometeen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Kendo, ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken.

0: worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Vandaag op de voorpagina's van de weekendkranten onder andere een bericht over de fiscus. Altijd leuk om dat in het weekend te lezen. De fiscus die gaat AI inzetten om belastingsfraude op te sporen. Het voorbeeld dat vaak gegeven wordt is: stel dat je online uitpakt met een dure sportwagen, maar je hebt amper inkomsten aangegeven, dan zou het kunnen dat daar iets niet klopt. Nu, als ze bij mijn Instagram zouden doornemen, zouden ze vooral foto's van katten en geiten terugvinden. Ik nodig ze uit om dat vooral eens te proberen, want ik ben benieuwd hoe de AI-bot daarmee om zou gaan. Ook belangrijk nieuws uit Zwitserland vandaag, want vandaag trekken de Zwitsers naar de stembussen voor een referendum over een mogelijke immigratie- en bevolkingsplafond. De insteek daarvan was vooral ervoor zorgen dat er minder druk moet komen op de sociale dienstverlening en de huisvesting, maar naast natuurlijk ook het menselijke aspect heeft de Zwitserse minister van Justitie ook gewaarschuwd dat ze op die manier in een soort van Brexit-scenario kunnen terechtkomen voor Zwitserland met isolatie tot gevolg van de rest van Europa. Dus ik ben toch benieuwd hoe dat daar gaat aflopen. Tegen 11 uur zouden we al iets meer moeten weten over de stemmen. En tot slot ook nog een opvallend bericht over voetbal. Dat is op zich niet bijzonder deze dagen met het WK, maar wel dat het EK en WK meer jongeren aan het gokken zet, omdat ze denken snel nog een grote Duits te kunnen pakken als hun favoriete ploeg wint. Daarover gesproken, ik heb met de schoonfamilie ook een soort van pronostiek lopen en daarbij werd de afgelopen dagen serieus gelachen om mij en mijn lief, omdat wij allebei Schotland punten hadden gegeven in ons klassement.

0: En blijkbaar is dat een van de domste dingen die je kan doen gezien de geschiedenis van Schotland op de WK's. Maar hey, wie heeft er nu na 28 jaar toevallig nog eens een match gewonnen?
1: Aha.
0: En daarom deze kleine, niet subtiele boodschap richting de schoonfamilie.
2: Ah.

Sienna Spyro en Die on this Hill. Alright, genoeg rust in de ochtend. Het is tijd voor net iets meer energie. En daarvoor zitten we bij Swedish House Mafia, denk ik wel, aan het juiste adres. Dit is Don't You Worry Child.

0: fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Koffer gestolen in Creta.
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Het is 8 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
8: Goedemorgen.
7: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt. Zij mikken op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag wel in orde komt. Intussen komen er wel al wat punten uit het akkoord naar buiten. Je hoort Midden-Oostenkenner Koert de Buff.
9: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Het zal erin staan. Er zal ook in staan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
7: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd vannacht een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden, het onderzoek loopt. Het is ook niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al €124.000 opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk nog een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat nu samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in diezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
10: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staf er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
7: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakte niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel nog won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe met maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
11: En als je nog ergens naartoe moet vandaag, dan moet je het nu doen, want je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
12: Music.
13: Jana de Wilde.
11: Met straks wat Hozier elke zondag roept naar zijn partner en nu een trip naar Duitsland. Dit is Kamerad. Goedemorgen.

met Take Me to Church uit 2013, denk je. Q-Music. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zondag 14 juni vandaag. Het is Vaderdag, maar het is ook de verjaardag van Boy George, van Karma Chameleon en van Donald Trump ook vandaag. Die laatste die wordt 80 en zal dus naast een verjaardagscadeau misschien ook een knutselwerkje van Ivanka of Erik onder zijn kussen vinden. Als jij vandaag ook jarig bent, een hele dikke proficiat. Je krijgt ergens vandaag in de Q-app een leuke video van ons, speciaal voor jou gemaakt om jou te feliciteren. En het is iets nieuws. Sinds enkele weken. Het is een soort van interactieve video, want je mag een taart in het gezicht van een van de Q-DJ's gooien. Als je zelf op jouw verjaardag ook zo'n video wil krijgen, maak dan zeker een account aan in de Q-app en dan komt dat allemaal in orde. Hoe ziet jouw zondag eruit? Neem me even mee in de plannen en rek je nu vooral nog eens heel goed uit op de tonen van Alex Warren. Dit is Fever Dream by Q. Een zeer goede morgen en welkom.

0: Calvin Harris en Blessings. En zometeen de grootste hit van Tattoo in de ochtend van Q. All the things she said. Komt eraan.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Als je net wakker wordt en de zon ziet schijnen, geniet er dan vooral nu van, want deze namiddag kunnen wolken de zonpret bederven. Sylvie uit Capelle die was daarom deze ochtend al vroeg wakker. Ze zegt, hey Anna, ik heb havermoutpannenkoeken gemaakt voor iedereen. Zometeen gaan we gaan gravelbiken. Heel veel plezier daar, Sylvie. En Petra die zal aan het uitkijken naar betere tijden, want over 2 weken vertrekt ze naar Mallorca. Ook ondertussen een paar luisteraars in de Q-app die toch een klein beetje in de war zijn, omdat ze mijn stem op dit uur al horen in plaats van om 10 uur. Beste Jacqueline, nee, ik ga niet vanaf nu altijd de ochtendshow op Q presenteren. Dit is geheel uitzonderlijk. Het is vaderdag. Robbe Petitjean die is vader en heeft een weekendje vrij. Kan hij wat tijd doorbrengen met zijn familie, dat is ook altijd leuk. Dus ik vind het fijn dat ik vandaag wat tijd met jou mag doorbrengen en dat jullie zo talrijk aanwezig zijn in de Q-app. Dat maakt het extra gezellig. Ik heb de beste hits bij voor op een zondag voormiddag met Armin van Buuren zometeen. Na Rag & Bone Man. Dit is Human Bank Hero.

0: Armin van Buuren en this is what it feels like. 1 minuut over 8:30, tijd voor het korte nieuws. Serafine, komt er vandaag een vredesdeal in het Midden-Oosten of toch niet?
1: Als het van Iran afhangt, niet. Want zij mikken op een van de komende dagen. Nochtans zegt Amerikaans president Trump dat er vandaag wel een akkoord ondertekend wordt. Dus dat valt allemaal af te wachten. Intussen heeft het Iraanse persagentschap beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En die beelden moeten dan aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. En op het WK voetbal dan heeft Australië gestunt tegen Turkije. Het won met 2-0. Turkije was nogthans favoriet, maar het kon zijn kansen niet afwerken. Australië profiteerde en was enorm efficiënt. Het staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. En Schotland won dan weer van Haiti met 0-1. De dag start zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden.
0: En goed nieuws, als je ergens naartoe aan het rijden bent, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
2: Q-music. Jana de Wilde.
0: Zeer goedemorgen.
2: Q-music.

0: Mijn teller zit aan 4 deze ochtend. Waarvan 2 enkele en 1 dubbele. Sabrina Carpenter en Espresso, oftewel hoe deze ochtend om 4:30 opstaan toch iets te vroeg was voor een normaal toch iets latere bioritme in het weekend. Hey, maar ik ben heel blij dat we tenminste samen wakker kunnen worden en dat doe je vandaag echt met de allerbeste muziek erbij. We gaan zo meteen terug naar een van de mooiste R&B samenwerkingen uit The Zeros en die hoor je na de nieuwste single van Kygo.
1: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Taco met kip en...
3: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

is heel grappig om naar het gezicht van de zanger van One Republic te kijken in de videoclip van deze Apologize, want aan zijn gezicht te zien, hij zingt echt zo vol passie mee, lijkt het alsof hij net, I don't know, zijn favoriete gerecht naar binnen heeft gewerkt. Zoveel plezier en zoveel ingenomenheid op zijn gezicht. Dat is ongelooflijk. Apologize van Timbaland en One Republic. Als er één ding is waar je je nooit voor moet excuseren, dan is het wel dat je proud to be fout bent. Over minder dan 2 weken dan trekken we richting Gent voor de foute party van Q Music. En over een dikke week werken we ook al naar dat feest toe met de foute 728. Er komen al een paar vragen binnen in de Q-app, vooral over wanneer je zal kunnen stemmen voor de foute 728. Het antwoord op die vraag komt er sneller aan dan je denkt. Misschien morgen wel al. Bij Maarten en Dorothee, die trouwens op dit moment de tijd van hun leven hebben in Disneyland. Dat zag ik op de socials van Q. En als je Maarten dus echt wil zien genieten van iets, de foto's zeggen het allemaal op onze Instagram-pagina. En van Parijs gaan we nu naar Amsterdam, waar Bazaar terug te vinden is.

geleden dat we fan werden van Imani. Don't be so shy in de Filatov en Karas remix. En de beats die gaan zo meteen door in de ochtend van Q met een herwerking van Enjoy the Silence van Depeche Mode door de Braziliaanse Alok. Eerst Shawn Mendes een standaard uitroep als bij hem de wekker gaat. Dit is Why Why Why.

0: Voilà, dat was de Brabantzon. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg er 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. Het nieuws met Serafien.
4: Goedemorgen. Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt. Zij mikken op een van de komende dagen. De Amerikaanse president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen er wel al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
5: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Het zal erin staan. Er zal ook instaan dan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
4: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna 18 miljoen euro in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen, maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op dat WK spelen onze Rode Duivels morgenavond eindelijk hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
6: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goeie match te spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
4: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
7: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
8: Music.
9: Ja, maar de wilde.
7: Net zometeen Cameron Whitcomb, zijn grootste hit van dit moment. Kingdom of Fear komt eraan. Na Lost Frequencies, een zeer goede morgen.

Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Het is jouw nummer 18 in de Q Top 40. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zondag 14 juni vandaag, 8 minuten over 9. Het wordt 20 graden zometeen. Een zonnetje is er al bij in deze voormiddag. Daarna gaat de bewolking erdoor komen, dus het is ideaal laagjesweer vandaag. Niet dat ik mezelf altijd aan dat advies hou, maar ik geef het toch maar even mee. Volgende week wordt het dan weer te warm. Temperaturen richting de 30 graden tegen eind volgende week. Het is duidelijk dat de zomer een aantocht is en over een week mogen we ze dan ook officieel verwelkomen. Als je volgende week supportersavonden voor de Belgen op het WK hebt georganiseerd, maandagavond bijvoorbeeld, dan doe je dat dus in uitstekend weer. Dus rol die barbecue maar al buiten. Ik ga supporteren voor de Rode Duivels vanuit de lucht, want ik ga maandag meevliegen met de Q-luchtballon. Ik ben zeer benieuwd hoe dat zou gaan. Normaal gezien was de vlucht gisteravond al, dan zou ik er vandaag over vertellen, maar door het slechte weer en de wind is dat niet kunnen doorgaan. Dus mijn hoogtevrees, angst waar ik naartoe opgebouwd had, die mag nog heel even in de kast blijven. Wat staat er bij jou vandaag op de planning? Hoe ziet jouw zondag eruit? Neem even mee via een bericht in de Q-app en geniet ondertussen van de hit op

0: als Reggie en Linda zich omscholen tot dokter, dan gaan alle voorschriften er opvallend gelijk uitzien. Music is my medicine, de nieuwe van Milk Inc. Het is ook de single waarmee ze de zomer zullen ingaan. En zometeen nog nieuwe muziek, misschien wel de leukste toevoeging aan de Q-playlist van de afgelopen weken, na Noah Kahan, die nu al een beetje vooruitblikt op de herfst.
1: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
2: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
2: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Soakan en Stick Season. Zometeen Maxime en Hannah May.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar eerst de nieuwe single van Freya Sky. Ik ben blij dat je haar eindelijk leert kennen. Dit is Silent Treatment.
1: Q sounds better with you.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Maxime en Hannah May met Ik wil dat je liegt. Hij stond gisteren op het podium bij ons in Tocht. Het zijn de Putse feesten dit weekend in Putten en daar stond Maxime dus gisteren. Vandaag staan onder andere Sam Goris en Samson en Marie daar nog op de planning, dus misschien dat ik toch eens ga loeren. Nu mijn werkdag uitzonderlijk al eens om 10 uur gedaan is in plaats van om 1 uur. Mario uit Lebbeke die is aan het wandelen, 20 kilometer in de benen in Bornem met Q-Music er natuurlijk bij. En Marijke die gaat vanavond dan weer naar Clouseau. En dan is er nog Jolijn uit Nijlen. Zij gaat naar de Papegaaien Zoo in Nederland. Opletten wat je hen allemaal vertelt, want ze herhalen het misschien tegen iedereen die komt. En zometeen ga ik filmtickets weggeven in Alles of Niks. Ze spelen we elke zondag. Als je wil meespelen, mag je nu al Alles of Niks sturen in de app.

0: Little Talks van Of Monsters and Men. Het is 9:30, tijd voor het korte nieuws. Serafien, je hebt cijfers over de strijd tegen sociale fraude. Wat vertellen die cijfers?
1: Ja, in de eerste 3 maanden van dit jaar heeft dat al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd voor de staatskas. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal voerde de inspectie zo'n 38.500 onderzoeken uit. En bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. Het gaat dan onder meer om zwartwerk of om buitenlandse bedrijven die hun sociale bijdrage niet betalen in ons land. En in Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Dat is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. En die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk aan meer wolken. Deze namiddag klaart het op bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden.
0: En er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen, dus dat is al de hele ochtend goed nieuws. Cool. Sounds better with you.

0: I'm still in love with you.
1: Dean Lewis met I Hate That It's True.
2: Alles, alles of niks.
1: Ja, met het goede weer dat eraan komt, is deze prijs misschien niet ideaal. Maar hey, het is zo onvoorspelbaar dat je misschien volgend weekend toch binnen zal willen zitten in een cinemazaal. Elke zaterdag en zondag maak je bij Q kans op cinematickets door je kennis over de actualiteit te etaleren. En je kiest zelf voor hoeveel tickets je speelt. 2, 4 of 6. Weet wel, hoe meer tickets je kiest, hoe moeilijker de vraag wordt. Alles dan natuurlijk relatief, want wat de ene moeilijk vindt, is dan weer makkelijk voor de andere. Enfin, als je wil meespelen, stuur dan nu even alles of niks in de Q-app in ruil voor misschien wat cinematickets.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: naar het Antwerpse, dus dat is misschien een beetje hoogverraad, maar Gent blijft voor altijd toch wel ergens een stukje in mijn hart zitten. Heb je toffe plannen dit weekend, Lisa?
1: Ja, het is Paasjesdag. Ik ben mijn papa aan het helpen in de keuken, want we hebben een eigen zaak.
0: Okay.
1: Dus ja, het is momenteel een beetje werken. En dan maandag mijn examen, laatste examen.
0: En komt het goed?
1: Ja, alle vertrouwen erin.
0: Voilà, dat is goed, zo moet het zijn. Hey, heb je ook alle vertrouwen in het spel van vandaag?
1: Ja.
0: Oké, okay, kijk hoe. 2, 4 of 6 tickets, waar kan ik je blij mee maken?
1: We gaan voor de 4. Kunnen met gezin naar de cinema.
0: Dat is leuk. De vraag van 4 tickets was exact dezelfde als die van 6 tickets. Alleen ga ik nu iets meer info geven. Dus het zou normaal moeten lukken. Lisa, ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal.
0: Goed. De vraag voor 4 tickets. In Amerika zijn deze week de nieuwkomers in de Songwriters Hall of Fame. Je weet wel, de bekende Hall of Fame bekendgemaakt. Daar zit ook een hele jonge vrouwelijke artiest in. De jongste vrouw ooit die een plekje kreeg in de Hall of Fame. Je kent ze, want ze heeft hits gemaakt als Love Story, You Belong With Me en onder andere ook The Fate of Ophelia. Over welke artiesten en songwriter gaat het?
1: Ik denk dat het Taylor Swift is.
0: Maar ja, natuurlijk. Het zal wel. Goed gedaan, Lisa. 4 tickets in de pocket. Dikke proficiat daarmee.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier nog op Vaderdag. Geniet van het cinemabezoek en veel succes met het examen binnenkort.
1: Dankjewel, Jana.
0: Kijk hoe we gaan de tickets opsturen. Fijne zondag. Bye bye. Zometeen Bruno Mars en I Just Might. Na Deep Blue, Something Like You.

0: Bruno Mars bij Q met I Just Might.
1: I just might.
0: Daarnet heeft Lisa 4 cinematickets gewonnen in Alles of Niks.
1: Oh, I just might.
0: En luisteraar Sophie die stuurt dan weer dat ze onderweg is naar de cinema met haar ticket van een paar weken terug. Geniet ervan daar. En geniet van Karim, Kitty en Biko zometeen. Hij is jouw gezelschap vanaf 10 uur. Nog een hele fijne zondag daar en bij Q.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 10 uur, goedemorgen. Nieuws krijgen van Serafine.
4: Goedemorgen. De strijd tegen sociale fraude brengt in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan €100 miljoen op. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Peenders.
5: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
4: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram, dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock. Ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. En in Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk meer wolken deze namiddag, opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maxima tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger, dinsdag 26 graden. En donderdag gaan we richting 30 graden.
3: En je verliest ook nergens meer dan 5 minuten op de snelweg. Let's go!
6: Music. Karin Kiriambico.
3: Een maand geleden zong heel de AFAS-dome mee met Right Na Na Na. En die hoor je zo na Turn the Lights Off.

0: na een heel goedemorgen. En welkom bij de zondagmorgen van Q. Hopelijk heb je toch een beetje kunnen slapen en heb je niet een hele nacht naar het WK zitten kijken, zoals sommigen onder ons. Ik wijs naar niemand, misschien een beetje naar mezelf. Want zoals ik dus zei, ik begrijp jou wel helemaal. Want ja, ik heb ook iets te lang voor de tv gezeten vannacht. Maar ja, kijk, prioriteiten stellen, hè. Ik moet ook toegeven dat mijn wekker wel echt piekte deze morgen. Hij deed zoveel pijn. Maar daarom heb ik, om jou en mezelf goed wakker te schudden, een paar stevige hits klaargezet. Zoals de Chainsmokers, Offenbach en Calvin Harris. Maar we beginnen rustig met deze week's Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
3: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
4: If you do this, there's no undoing it.
0: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day. In de bioscoop.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
5: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Animals met Heatwaves. En ik moet eerlijk toegeven, amai, ik verlang zo naar die volgende hittegolf echt niet te doen. Maar kijk, het zou wel eens voor volgende week kunnen zijn als ik naar de weerapp kijk. Als ik die moet geloven tenminste, want ja, je weet hoe dat gaat. Je kijkt dan naar de weerapp en uiteindelijk last minute verandert alles. Maar dus ja, het zou volgende week wel die eerste hittegolf kunnen zijn. Hopelijk houdt moeder natuur wel nog een beetje van die dagen over voor het Q Beach House. Want ja, ik wil deze zomer met de moto naar Oostende kunnen rijden. Zalig! Je kent het wel, vest open, wind in de haren. Ik kan oprecht niet wachten. Eerst een paar kilometers genieten voor ik jou vergezel vanuit Oostende. Offenbach zou volgens mij ook niets liever willen. Maar dan wel in mijl in plaats van kilometers. Zoals deze, Miles Away.

En wie Q Beach House zegt, zegt natuurlijk ook Foute Party. Want die gaat altijd door de dag voor de opening van ons Beach House. En dit jaar is het ook weer niet anders. Ik zou zeggen, rendezvous op vrijdag 26 juni voor het

kreeg trouwens net een goede vraag binnen via de Q&A. Luisteraar Elaine vraagt: hallo Karim, vanaf wanneer kunnen we stemmen op de foute 728? Goeie vraag, Leen. En dat kan normaal gezien vanaf morgen via qmusic.be en de Q-app. Maar ik zou zeggen, stay tuned en luister zeker naar Maarten en Dorothee morgen. Dus denk al eens goed na wie dit jaar zeker niet in de lijst mag ontbreken.

0: Zara Larsson en Lush Life bij Q. Trouwseizoen is in aantocht. De zomer komt eraan en ja, dat is piek trouwseizoen, hè? En je weet wat dat betekent. Receptie, staart en vooral heel veel tranen van geluk. Maar ook, ja, hate it or love it, maar melige trouwmuziek, het hoort er nu eenmaal bij. Je hoort zometeen een hit die je ongetwijfeld op elke trouw zal horen. Na Another en 54 Ultra met Talk to You.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen, maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: voor je vakantie? Vind je bij Bol.
1: Hou je van een goede ochtendshow?
2: Maarten en Dorothee.
1: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
1: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

5 van melige trouwnummers. John Legend en All of Me. Ik ben trouwens iets belangrijk vergeten. Ik keek er persoonlijk zo naar uit, maar door de morning rush, door de vermoeidheid, door het WK, ja, heb ik er eigenlijk niet meer aan gedacht. Maar het is Vaderdag. Amin. Oh. Echt helemaal vergeten. Maar dus bij deze een hele fijne Vaderdag aan alle papa's. Alle papa's van de papa's, alle pluspapa's. You get the message. Hopelijk heb je tot nu toe al genoten van je Vaderdag. En bij Vaderdag horen natuurlijk, ja, kleine cadeautjes. En ik heb de mijne duidelijk nog niet gekregen, maar ik ben wel heel benieuwd wat jij als papa hebt gekregen vandaag. Dus laat het even weten via de Q-app. Nu Shakira en Zoo.

Wat heb jij gekregen voor je vaderdag vandaag? Of wat heb jij aan je papa gegeven? Ik stelde het zo net, of ik stelde die vraag zo net, en ik kreeg toch wel enkele leuke antwoorden binnen via de Q-web, zoals Leo uit Meerbeke. Hij zei, ik kreeg voor vaderdag een nieuwe gieter en klompen voor de tuin. Punt. Klinkt niet zo tevreden, Leo. Enzo uit Antwerpen kreeg wel een scheerapparaat. Super blij mee, zegt hij. En ja, helemaal terecht, kan ik ook wel gebruiken. Mikkel uit Temse zegt, hey Karim, ik heb mijn vader een fles Oezo gegeven voor vaderdag. En ook Danny uit Hasselt stuurde, hey Karim, ik heb al een lekker pistolet ontbijt achter de rug. En voor de rest een fles Smirnoff Ice gekregen, fles Gouden Carolus, whisky infusion en een doos Pringles chips. Ja. Is dat een ding om alcohol aan je papa te geven? Blijkbaar wel. Maar je ziet het, het zit hem soms in de kleine dingen en I love to see it. Nogmaals, een fijne vaderdag ook aan alle daddies. Nu Harry Styles met een van zijn grootste hits van zijn laatste album. En ook deze week's nummer 7 in onze Q-top 40. Dit is American Girls.

0: Jesse J en B.O.B. met Price Tag. En ik zou nu iets kunnen zeggen over hoe duur het leven geworden is en bla bla bla. Maar not today. Het is vandaag feest en we blijven positief voor alle papa's. Voor een keer niet te veel aan de centen denken. Verwen jezelf of je partner is goed vandaag. Het is uiteindelijk maar één keer per jaar Vaderdag, hè. En na 11 uur hoor je een trotse papa van 2 dochtertjes die zijn Vaderdag wel pas volgende week zal kunnen vieren in de UK. Na eerst het nieuws van 11 met Serafine.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
7: er is een pakje voor jou.
4: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
0: 11 uur, goedemorgen. Hier is Serafine met het nieuws.
12: Goedemorgen. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn, dus ben je volle verstand om euthanasie te krijgen. Maar dat moet anders, zegt NEOS.
13: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
12: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram, dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend, het onderzoek loopt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldde Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens het Libanese persbureau hebben de aanvallen onder meer huizen en overheidsgebouwen verwoest. Nochtans geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Geleidelijk aan meer wolken, deze namiddag opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen is het droog en zonnig, maximaal tot 22 graden.
0: En ook nergens verlies je meer dan 5 minuten op de snelwegen. Let's go!
14: Music. Karim Kiriambiko.
0: Britse pop met een Indische sound. Het klinkt niet meteen als een match, maar Ed Sheeran doet het toch maar in Sapphire.

De prachtige, fragile stem van Sienna Spyro in Material Lover. Het WK is volop aan de gang in de States. En natuurlijk voel je die energie van de VS hangen van America. Meer show, maar natuurlijk ook meer problemen. Maar ook een primeur, de eerste halftime show tijdens de WK-finale. Met onder andere Madonna en K-popgroep BTS. En een van de mannen die verantwoordelijk was voor het zoeken naar talent tijdens die show, of ja, naar het talent voor die show tijdens de finale, wel, die hoor je nu. Want Chris Martin was verantwoordelijk en je hoort hem met Coldplay en Avicii en Sky Full of Stars.

0: deze week's nummer 1 in onze Q-top 40. Ja, en ik blijf echt van, hè. Sinds zijn eerste hit, Somber en Homewrecker. En zoals ik dus eerder zei, het WK is momenteel volop aan de gang in de States. En morgen is het eindelijk aan ons, de Rode Duivels, Les Diables. Om 9 uur spelen onze Duivels tegen Egypte. En dat zou in principe ja, een gemakkelijke overwinning moeten worden. Maar ja, je weet nooit hè, tijdens het WK. Suzanne en Freek hebben wel meer geluk, want zij kunnen vanavond al supporteren voor hun Oranje. Want zij spelen om 10 uur tegen Japan vanavond. Maar eerst hoor je ze nog bij Q. Naar Rihanna.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: Maar vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Vanaf 10 juni.
9: The human race cannot accept what we know.
8: Steven Spielberg.
10: If you do this, there's no one doing it.
11: This is Disclosure Day.
8: Disclosure Day in de bioscoop.

overwegen. En als jij niet genoeg kan krijgen van Suzanne en Freek, dan moet je zo snel mogelijk naar de App Store gaan of de Google Play Store of whatever en de VTM Go app gaan downloaden. Want de nieuwe docu over Suzanne en Freek is daar nu te checken. We vieren het leven, zo heet die. En in die docu geven ze jou een blik achter de schermen van het nieuws, of ja, het slechte nieuws van Freek, tot de 400.000 zingende fans in de Gelre Dome in Arnhem. Eigenlijk perfect als je geen zin hebt in voetbal vanavond. Maar dat is allemaal voor vanavond of later. Nu back to music met Mr. Belt en Weasel. It's not right, but it's okay. It's not

Ondertussen ook al 13 jaar oud. Deze It's Time van Imagine Dragons. Het is iets over 11:30 en volgens mij It's Time om het tempo wat op te drijven met de nummer 4 uit de Q-top 40. De Bauza en Magnetic.

0: Call Me Up. En je kent de uitspraak wel, mij niet bellen. En zo voel ik mij persoonlijk bij de nieuwste Scary Movie film. Ik ben persoonlijk blij dat ik hem heb gezien, maar ik zal hem zeker geen tweede keer bekijken. Mij niet bellen. In de film hebben de makers wel vaag, ja echt heel vaak laten vallen dat een van hun andere films misschien een comeback maakt. Namelijk White Chicks. Was een legendarische film way back. Maar misschien zullen ze anders piepen na de reviews van de laatste film. Want ja, zoals ik zei, hij was niet top, maar ja, als je houdt van Scary Movie en is goed lachen, gaan we zeker checken. Ik heb zometeen wel een hit voor je klaarstaan die extreem veel aan populariteit won dankzij die White Chicks. En je hoort hem na Max en Andy Grammer.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: hit die veel populariteit won dankzij de film White Chicks. En vooral door Terry Crews, Vanessa Carlton en A Thousand Miles.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Je hoeft niet langer te zoeken naar een favoriete zomertune, want hier is die Edge of Desire.

Veerle uit Oostkamp zegt via de Q-web deze middag lekker genieten van het Hapfestival in Brugge. En dat is nu. Oh my god, ik hou van foodtruck festivals. Wel, ja, ik moet toegeven, een echte aanrader als je een echte foodie bent, net als Veerle. Deze jongens zal je wel niet terugvinden op het Hapfestival, maar wel op basically elk ander festival in Europa. Axwell Ingrosso en Steve Angelo, a.k.a. de Swedish House Mafia. Dit is Wait So Long.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: 12 uur, goedemiddag, het nieuws krijgen van Serafien.
3: Goedemiddag. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeekje van het Rode Kruis.
4: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
3: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord nu gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stellen ze voor meer dan €15.000 aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen en maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden.
2: En er staat momenteel één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse binnenring. Daar verlies je een klein uur tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Want daar is een motor aangereden. Dus wees daar ook extra voorzichtig. Maar als je op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
5: Music. Karim Kiriambico.
2: Hoe tover je in 2026 een lach op gelijk wiens gezicht met Jelly Roll? En hier is hij. I'm good.

Daft Punk en One More Time. Een heel goedemiddag. En zoals u misschien wel weet, ben ik een trotse Gemini van Sterrenbeeld. Een trotse tweeling. En daarom wil ik mijn mede-Gemini Camille nogmaals een gelukkige verjaardag wensen. En ook jij thuis, als jij toevallig een Gemini bent, jij ook een gelukkige verjaardag. Maar dus, back to Camille. Ze werd eergisteren 25 en toevallig ook dezelfde leeftijd als mijn kleine broertje. Maar nu Camille en niet mijn broer op cue. Er is nu dat je weg bent.

0: Alex Warren en Eternity bij Q. En het lijkt ook wel een eeuwigheid geleden sinds Oscar de Wolf nieuwe muziek uitbracht. Maar the wait is over. Want 2 weken geleden bracht hij deze nieuwe hit uit.
1: Als jij me loslaat.
0: Safe and Sound. Met de Nederlandse Steam. Ook een leuke combo. Van Engels en Nederlands. Luister. Echt waar, I love it. Je hoort Oscar de Wolf trouwens zometeen met Angel Face.

0: Brie en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...

Oscar and the Wolf. Met Angel Face. En als je mij vorig jaar had gezegd dat Shakira 2 keer in de Q-top 40 zou staan nu, dan had ik jou voor gek verklaard. Maar kijk, anno 2026 doet ze het toch nog steeds. Hè? En ook deze man claimt momenteel een dubbele positie in die lijst. Op nummer 12 met I Just Might en op 15 met deze Risk It All. Dit is Bruno Mars. Just a

Britney Spears, a.k.a. Crazy Britney en Toxic. Het is ondertussen 1:30 geworden en er staat nog altijd 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat ook nog altijd op de Brusselse binnenring. Het is wel al een pak verminderd. Je verliest daar momenteel nog 1/2 uurtje tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan...

0: in deze Guilty. En zometeen een hit die je toch altijd even laat stilstaan bij de wereld waarin we leven. En waarna je altijd denkt en jezelf één vraag stelt. Where is the love?
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Ja, zit er vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis.
11: Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
12: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Vanavond neemt VTM je mee naar Zuid-Afrika voor Heel Mijn Hart. En VTM 2 zit in Duitsland voor de halve finales en de finale van de World Cup of Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Black Eyed Peas en Justin Timberlake met Where Is The Love. En stel je eens voor, je bent op vakantie, minding your business, aan het genieten van het uitzicht, de lokale cultuur, noem maar op, en plots, pof, staat een van de grootste popsterren gewoon naast je. Imagine! Wel, ik heb het wel degelijk zien gebeuren en je hoort straks het hele verhaal. Eerst nog DJ Licious en Milo bij Q. Dit is Forever Young.

Wish. Just remember, we're forever. DJ Licious en Milo met Forever Young. Maar wat zou jij doen als je plots een van de bekendste zangeressen ter wereld tegenkomt op vakantie? Ik volg redelijk wat influencers op Instagram en plots zag ik van iemand een story voorbij komen met de caption en een selfie. Oh my god, ik ben net super casual Dua Lipa tegengekomen op vakantie. Eén ding, first of all, crazy. Maar één ding begrijp ik echt niet. Allee, begrijp ik gewoon langs geen kanten. Hoezo blijf je dan zo rustig? En ga je niet gaan smeken voor een foto of zo? I mean, het is Dua Lipa. Ik zou het absoluut niet kunnen. Maar bon, ik heb dan ook al jaren een crush op Dua. Dus logisch dat ik zou flippen waarschijnlijk. Ik zou toch wel oppassen, want ik zou niet willen dat ze plots physical

tegenstelling tot Babette en Maxime kom ik zeker en vast wel thuis. Want mijn tijd zit er weer op, helaas. Maar ik kan nu ook een zelfvaderdag gaan vieren. Ik laat je natuurlijk wel niet met lege handen achter, want de zachte handen van Liam Dert staan klaar om jou deze middag op te vangen. En voor hij hier overneemt, krijg je van mij wel nog twee hitjes. I Adore You van Hugel en Topic komt eraan, na Kane, die voor zichzelf spreekt, want ik moet niets van die regen weten. Dit is Rain Down On Me.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of course, sir.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Net 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien.
4: Goedemiddag. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling.
5: Het kan gaan over kortaf zijn, snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
4: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee, in totaal voor meer dan 15.000 euro. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden.
3: En alle files van 5 minuten of langer die zijn opgelost, dus ook die lange van daarnet op de Brusselse ring.
6: Music.
3: Liam Dert. Zometeen een band die je kan maken met de letters van het woord perzik. Eerst Save My Love. Een heel goede middag.

I Would Stay van de Nederlandse band Cresip is dat. Like, ja, een vrij donkere band die pas later doorhad dat ze ook best sappig zijn. Ja, ze vonden de naam Cresip gewoon cool klinken en pas een paar jaar later beseften ze dat dat ook een anagram van perzik is. Ja, kijk, een beetje extra vitamine C kan nooit kwaad natuurlijk. Q-music. Wat is het ergste dat een radio-dj kan overkomen? Ja, ik denk te laat zijn, want dan blijft het stil. En ik had het bijna voor daarnet. Hopeloos in de file. En dat op een zondag. Maar ik ben er net geraakt om jou te voorzien van de beste muziek deze namiddag. En wat is het ergste dat een artiest kan overkomen? Ja, ik denk dat dat is doof worden. En het gebeurt bij Olivia Rodrigo. Ze is bijna volledig doof aan haar linkeroor. Maar daar hoor je niets van op haar nieuwe album. Met, zoals elke respectabele artiest tegenwoordig, een ellenlange titel. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zo heet dat album. Sinds vrijdag uit en dit weekend viral op alle streamingdiensten. En ook op je radio. Want dit is de eerste single uit dat album. Dit is Drop Dead by Q Music. Een hele goede middag. Oh, yeah.

0: Olivia Rodrigo. Met een videoclip opgenomen in het Paleis van Versailles. Dat is gebouwd door Lodewijk XIV, de zonnekoning uit de 17e eeuw. En de zelfverklaarde zonnekoning van vandaag, die heeft dan weer een arena voor kooigevechten laten bouwen. Ja, dat is iets minder glamoureus. Donald Trump, die wordt 80 vandaag. En hij viert dat straks met een reeks kooigevechten voor het Witte Huis. Not your average birthday party. Ja, en dit is wat de Donald daar straks waarschijnlijk over zal zeggen.
1: I like it.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Dankoe, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
2: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Medi-market.
1: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Taco met kip en...
12: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
14: Caramba.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: What did you steal?
16: Secrets.
1: Vanaf 10 juni.
17: The human race cannot accept what we know.
1: Steven Spielberg.
18: If you do this, there's no one doing it.
19: This is Disclosure Day.
1: Disclosure Day. In de bioscoop.

Kings en Queens. De papa's zijn vandaag de koningen te rijk natuurlijk. Want het is Vaderdag. Maar Louise uit Locrissy die heeft twee mama's. Dus zet zij haar moeke in de bloemetjes vandaag. Ja, ook dit nummer is een cadeau. 12 jaar geleden al opgenomen, maar nu pas omdat hij 30 werd, bracht Martin Garrix het uit. Repeat it.

Coming up, de Q-top schijf. Taylor Swift met de soundtrack van Toy Story 5. Deze van Sigma klinkt toch net iets beter in het weekend zometeen. En als de zaterdagavond nog in je kleren hangt, is dit jouw nummer zometeen bij Q. Eerst nog even meegeven dat er geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen is waar je nu 5 minuten of meer verliest. Q sounds better.

0: en zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Q Music. Q sounds better with you. Better with you.

0: En gedanst zal er worden over een kleine twee weken in Flanders Expo. Ja, we zitten in de laatste rechte lijn naar de foute party. We tellen af met de foute 728. En jij stelt die lijst zelf samen. Maarten en Dorothee die openen de stemming morgen tijdens de ochtendshow. En vanaf dan kan je een week lang stemmen via qmusic.be of in de Q-app.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor. I knew it.

0: I knew it.
1: I knew it.
0: I knew you van deze Taylor Swift, onze Q-topschijf deze week. Het is aftellen naar de foute party, minder dan 2 weken nog. En dan is het nog maar te hopen dat de foute party op tijd in Gent geraakt. Want op dit moment zit ze blijkbaar nog in Dallas. Ja, normaal gezien klinkt het daar meer zoals de Q-topschijf van Taylor Swift die je net hoorde. Country is alles wat daar de klok slaat. Maar sinds gisteren is het er zo. Waarom lijkt het alsof de foute party op vakantie is in Dallas in de US of A? Je hoort het zo meteen na het WK-anthem van Shakira. En eerst Sigma, dit is Nobody to Love.

maar wel haar dubbelgangster was. Die optrad tijdens de openingsceremonie van het WK. Kijken wij vooral uit naar morgenavond. De Rode Duivels spelen dan hun eerste match om 9 uur 's avonds tegen Egypte. Ik ken er niks van. Maar ik heb mij laten vertellen dat het toch moeilijker zou kunnen worden dan we denken. Onze noorderburen die spelen vanavond al hun eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur in Dallas. En dat hebben ze daar geweten, want het klinkt daar nu zo op straat. Ja, dit is echt een fragment van gisteravond in Dallas. Van links naar rechts op de snollebolletjes door de straten van Dallas. Het zijn toch gekkies, hè, die Nederlanders. En dit zou de reactie van de Amerikanen kunnen zijn daarop. What's up? Wat is er toch aan de hand met die knotsgekke oranje massa? Dit zijn de 4 Non-Blondes bij Q.

0: alle wegen leiden naar het WK voetbal deze en de komende weken. Ja, ook dit nummer, hè. Messi van Lola Young. Je kan er niet omheen. Na 2 uur een man die absoluut niet wakker ligt van het WK voetbal. Want zijn land doet al voor de 3e keer op rij niet mee. Geen Italië op het wereldkampioenschap. En dus laat het Damiano David koud zo meteen.
1: 3, 2, 1. De Foute Party. Met Dorothee Vegas en Like Maarten.
2: Achteruit.
1: Lies. En dan de Jordi.
3: Jawel.
1: De Romeo's. En Belle Perez. En ook met Ingeborg. Natalia. K3. En Denzel. De Foute Party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Een halve minuut voor twee, je hoort Serafien met het nieuws.
6: Goedemiddag. In Antwerpen zijn twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie.
7: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond en ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
6: De politie spoort de verdachten op. Het onderzoek loopt. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling.
8: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat een enorme negatieve impact heeft.
6: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is al de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen en maximaal 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Maar vanaf woensdag wordt het zachter en zonniger. En vanaf donderdag krijgen we maxima boven 30 graden.
5: Holy moly. 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de E17 naar Antwerpen. 23 minuten extra tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West komt er een ongeval. En een kwartier ook erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten extra tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel komt ook door een ongeval daar. En ook 11 minuten van Sint-Anna-Linker-Oever tot Antwerpen-West. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten nu.
9: Music. Liam Dert.
5: De examens zorgen voor tranen van de stress, maar Aaron Blommaert heeft last van de chicere variant. Tranen van goud. Maar eerst nog Damiano David en Born with a Broken Heart.

Dit zijn dure tranen. Ik zou ze allemaal opvangen en verkopen, denk ik. Maar dat is weer de economist in mij natuurlijk. Tranen van goud van Aaron Blommaert en de Nederlandse zangeres Zoe Levi. Sinds gisteren moet er in elke gemeente aan de kust minstens één reddingspost open zijn. En dus kan je overal weer zwemmen in de Noordzee. Met temperaturen van meer dan 30 graden voorspeld volgende week komt dat geen dag te vroeg. En dit is het lijflied van de redders. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner, Back Your Music.

0: Fever Dream van Alex Warren. Ja, dat vat mijn week mooi samen. Want het is een droom werkelijkheid geworden voor mij. Maar ik ben er wel ziek door geworden. Milk Inc. die heeft de medicijnen na Sia en Chandelier.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Vanaf 10 juni.
4: The human race cannot accept what we know.
3: Steven Spielberg.
5: If you do this, there's no one doing it.
6: This is Disclosure Day.
3: Disclosure Day in de bioscoop.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoop, man.
10: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
11: Q Music.

Music is my medicine. Ja, allemaal goed en wel, hè. Tot je echt pijn hebt. Het zit zo. Ik ben deze week voor het eerst in jaren naar Disneyland Parijs geweest. Het was een superleuke dag. Heel weinig volk ook. Dus ik heb alle attracties verschillende keren kunnen doen. Maar de dag erna ben ik geradbraakt opgestaan. Nekpijn, buikpijn, hoofdpijn. Het voelde alsof ik een marathon had gelopen. Ja, naar Disneyland gaan, dat is gewoon topsport. Of word ik gewoon oud en kan ik daar niet meer tegen die attracties? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Alleszins, Maarten en Dorothee, die zijn dit weekend ook in Disneyland met een paar luisteraars. Jullie zijn bij deze gewaarschuwd. Dat wordt een stroeve ochtendshow morgen. Letterlijk dan. Au.

0: way.
1: Luke Combs en Fast Car. Dat is een goede soundtrack bij het Vaderdag cadeau van Johan uit Lier. Want hij heeft vanochtend een rit met een racewagen cadeau gekregen. En ze zijn nu al onderweg. Heel veel plezier daar. Bijna 2:30 en op de Vlaamse snelwegen kan er overal geraced worden. Met een max van 120 km per uur uiteraard. Behalve richting Antwerpen op de E17. 20 minuten extra tussen Lokeren en Waasmunster. Dat komt door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten nu. Liam Dert.

0: Rosé en Bruno Mars. Zelden is een nummer zo visueel geweest als de nieuwe van Meteor. Want bij de titel zie je meteen een groen bord met een groen mannetje in een wit vlak en een pijl erbij. Waarom hoor je zo meteen. Eerst muziek van Lady Gaga en Berre.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: Vanaf 10 juni.
5: The human race cannot accept what we know.
4: Steven Spielberg.
6: If you do this, there's no undoing it.
7: This is Disclosure Day.
4: Disclosure Day in de bioscoop.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: is nieuw bij Q.
1: Meteor is nu ook een lifesaver, want zijn nieuwe nummer heet Nooduitgang. Q Music, Q
2: sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen

meteor en nooduitgang. Over gevaar gesproken. De finale van het WK voetbal over een kleine maand zou levensgevaarlijk kunnen worden voor de Europese supporters die er naartoe gaan. Waarom hoor je na de Chainsmokers en Coldplay Something Just Like This?

sinds gisteren uitgeschakeld in de Q-top 40. Man I Need van Olivia Dean kreeg een rode kaart. Er is een probleem. Met een van de stadions van het WK voetbal. Met het belangrijkste stadion in New Jersey, waar ook de finale zal gespeeld worden. Ja, het is geen probleem voor de Amerikaanse supporters, maar wel voor de Europese. En het komt vooral door een cultuurverschil. Want het stadion is op geen enkele manier te voet bereikbaar. En daar hebben veel Europese supporters zich al aan mispakt. Ze wilden wandelen naar het stadion. Google Maps geeft ook wel degelijk een route. Maar de enige toegangsweg is een snelweg. Dus ze kunnen er alleen met de bus of de taxi geraken, met urenlange files tot gevolg. En voor de Amerikanen, die elke verplaatsing boven de 5 meter toch met de auto doen, is er uiteraard geen probleem. Ze snappen dan ook niks van het gedoe van die Europeanen. En zij zeggen gewoon dit.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Een hele goede middag. Het nieuws van 3 uur krijg je van Serafien.
6: Goedemiddag. Een vechtpartij in Antwerpen vanochtend. Daarbij zijn 2 mannen van 26 en 30 gewond geraakt. Dat bevestigt de politie.
7: Uit het relaas van de 2 gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond. Ze zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
6: De politie spoort verdachte op, het onderzoek loopt. In Zwitserland lijkt het voorstel om het bevolkingsaantal te beperken het niet te halen. Volgens de exit polls zou 55% tegenstemmen in het referendum. Het is een initiatief van de SVP, de rechtsconservatieve regeringspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen. Door migratie te stoppen, maar het kan wel grote gevolgen hebben voor de relatie met Europa, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
8: Eigenlijk zijn de Zwitsers voor een belangrijk stuk wel lid van de Europese Unie. Niet op papier, maar in de praktijk zijn er allerlei akkoorden die bijvoorbeeld maken dat Zwitserse bedrijven volop zaken kunnen doen in Europa. Maar in ruil moeten zij dan wel een aantal Europese regels volgen. En ze moeten ook aanvaarden dat Europeanen in Zwitserland kunnen werken. Als de Zwitsers zeggen van we willen dat niet meer, dan gaat heel dat akkoord beginnen wankelen.
6: Zwitserland telt nu 9,1 miljoen inwoners. De meeste migranten komen uit de Europese Unie. En de Fransman Paul Sexas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Hij startte vandaag nog in de 8e rit, maar moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Sexas is 19 en er wordt veel van hem verwacht. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden.
5: Het gaat traag richting Antwerpen op de E17. 8 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Maar op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten normaal gezien. Lana uit Gerardsbergen die laat wel nog weten dat er een brandend voertuig op de E429 naar Halle zou staan ter hoogte van Edingen. Let dus op als je daar voorbij moet.
9: Music.
5: Liam Dert. Met Pommelien Thijs voor Romy uit Zottegem zometeen, want ze verdient het. Eerst Walk the Moon, Shut Up and

0: Speciaal voor Romy uit Zottegem. Om zich beter te kunnen concentreren op haar examen wiskunde.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: Ja, Pommelien Thijssen moest dringend gaan afgelopen vrijdag. Om in te vallen op het Best Kept Secret Festival in Nederland. Het was echt een heel goed bewaard geheim, ook voor Pommelien zelf. Want ze werd 's middags opgebeld met de vraag of ze kon invallen voor een headliner die had afgezegd. En amper 3 uur later stond ze al op het podium. Ze had dus totaal geen tijd om zich voor te bereiden. Ze moest meteen in de auto springen en er naartoe. En ze verscheen daardoor plots met lange blonde lokken op het podium. Dat is een kapsel dat ze normaal gezien alleen heeft tijdens de opnames van Knokken Of. En dat terwijl het 3e seizoen het allerlaatste was. Enfin, ik wil geen geruchten verspreiden, maar dat is toch opvallend, hè? Zometeen hoor je Rumors van Thomas Gray. Eerst Owl City en Firefly.

0: Deze Thomas Gray beleefde zijn natte droom deze week, want hij mocht het voorprogramma spelen van niemand minder dan Martin Garrix. En als je weet dat dat zijn grote voorbeeld is, zoals Messi of Ronaldo voor veel jonge voetballertjes, ja, dan was dat echt een heel speciaal moment voor hem deze week. Zeg, zometeen, een droom die jij misschien ook hebt, de droom om ooit te trouwen. Gavin James, die weet er alles over. The Book of Love komt eraan.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Vanaf 10 juni.
4: The human race cannot accept what we know.
3: Steven Spielberg.
5: If you do this, there's no undoing it.
6: This is Disclosure Day.
3: Disclosure Day. In de bioscoop.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: Een nummer voor Mike en Sarah uit Kortrijk die gisteren getrouwd zijn en daar vandaag stevig van moeten bekomen. En dit is een nummer voor iedereen die uitkijkt naar de zomer.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Letterlijk iedereen dus. Lost Frequencies en zijn nieuwe Live It All. Q.

Calvin Harris en Ellie Goulding. Als het bij jou bewolkt is op dit moment, zoals hier in Vilvoorde, ga dan naar buiten en geniet er gewoon van. Ja, normaal gezien zou je dat alleen zeggen als de zon schijnt, maar met de temperaturen die eraan komen, gaan we snakken naar de schaduw die er nu nog is.

Hij ziet er misschien niet zo uit, maar ook Justin Bieber houdt van de typische papa-dingen. Hij deelde onlangs foto's op zijn Instagram van een namiddag vissen samen met zijn zoon Jack. Ja, dus vanaf je vader wordt, hou je ineens van die daddy-hobby's of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Heel speciaal. Het is intussen ruim 4:30, maar het gaat vlot onderweg. Nergens op de snelwegen verlies je meer dan 5 minuten nu. Sounds better.

nummer 1 uit de Q-top 40, Somber en Homewrecker. Justin Bieber die gaat graag vissen sinds hij vader geworden is. En de man van Silke uit Gent die is plots een wielertoerist geworden nadat hij papa werd. Het is dus bij deze bevestigd. Met het vaderschap komen ook een paar papa-hobby's mee. En die mogen vandaag zonder klagen uitgeoefend worden, want het is vaderdag. En dit zijn allemaal girl daddies, want de drie Jonas Brothers die hebben allemaal sisters op de wereld gezet. Ze hebben allemaal dochters. Dit is Love Me to Heaven bij Q Music.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
0: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no one doing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day in de bioscoop.
2: Hou je van een goede ochtendshow? Q-Music.
9: Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen.
10: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
12: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Hoe is onze premier Bart De Wever erin geslaagd deze week twee keer viraal te gaan op social media? Je hoort het zo meteen. Eerst een professor met een tip voor een zondagnamiddag. Read all about it. Yes.

0: David Guetta, Teddy Swims en Don't and I. Wat heeft De Blok te maken met onze premier Bart De Wever? Studenten die gebruiken een uitspraak van hem op TikTok als sound bij filmpjes waarin ze de examens even niet meer zien zitten. Het gaat om deze uitspraak.
1: Ik leef van enthousiasme. Je kan dat niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Deze ironische boodschap is viral gegaan deze week. En dat is niet het enige waarmee onze premier scoort. Want hij laat zijn kat Maximus nu ook de WK-voetbaluitslagen voorspellen. Ja, elke editie is er wel zo een dier dat daarvoor wordt gebruikt. En nu is dat dus Maximus. Die heeft trouwens ondertussen al meer volgers dan Bart De Wever zelf. Je kan de voorspellingen volgen op de Instagram van Maximus, maar hij was tot nu toe wel al elke keer fout bij elke match. En nu Am I Wrong About You van Nico en Vin.

Je hebt bepaalde voornamen waarbij je meteen aan één persoon denkt. Zeg ik Justin, dan is de kans groot dat jij Bieber denkt. Maar als ik de naam Doreen hoor, dan moet ik meteen aan mijn schoonmoeder denken. Maar zo meteen hoor je Doreen Matthijs. En dat is niet mijn schoonmoeder, wel de jongste onder de QDJ's. Ik heb nog Another en 54 Ultra.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goal, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Het is 4 uur en Serafine heeft het nieuws voor ons.
5: Goedemiddag. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort de organisator.
6: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan, terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
5: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft een muurklassiek in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jeno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seix-Sas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Hij startte vandaag nog in de achtste rit, maar hij moest al snel lossen en op een beklimming stapte hij dan af. Seix-Sas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden.
4: En onderweg verloopt alles op zijn zondags, want je verliest nergens 5 minuten of meer op onze snelwegen.
7: Music.
8: Dorien Matthijs.
4: Gisterenavond zong hij nog de pannen van het dak in het Wembley Stadium. Mr. Harry Styles, Naomi en zijn cheerleader.

Harry Styles, the man, the legend en de reden dat Cutie Jane Naomi op schok is in Londen. En ik hier vandaag dus haar plekje warm hou. Hele goede namiddag, fijn dat Q bij jou aanstaat. Wat zijn de zondagnamiddagplannen? Drop ze even in de Q-app. Het plan hier bij mij is om onze zondag een stevige dosis schwung te geven. En Besto heeft die boodschap ook begrepen. Met zijn Gregory's theme nu.

Smith, Niall Horan en hun Drive Safe Back You. Q-music. Patrick uit Aalst is ook op de baan, laat hij weten. Hij is op ronde en dat met zijn ijsjeswagen. Yara daarentegen die zegt, oh Doreen, wat ik doe op mijn zondag. Studeren, studeren en nog eens studeren. En ook Cato uit Hasselt is aan het strijden, stuurt ze. Examen politieke geschiedenis voor maandag aan het blokken. Oh, oef, courage daar Cato. En ze stuurt dat ze pas op vrijdag 26 juni er volledig vanaf is. Wel, Cato, laat dat nu juist de ideale moment zijn om helemaal los te gaan, fout te gaan, hard te gaan, wat je waar wilt en dat samen met ons.

0: Perez. En ook met Ingeborg, Natalia, K3 en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: En I Run. Zometeen Dasha bij Q. Zij zingt dat ze een feestje heeft gemist. Ja, en of Dasha. Gisteren werden er nog eens 3 weekends naar Disneyland Parijs weggegeven. En Q-luisteraars Laura, Jenne en Vincent waren de allerlaatste geluksvogels. Ook in deze show heb ik gisteren zo'n weekend weggegeven. En dat aan de allerjongste Spider-Man-fan. En dat klonk zo. Welke figuur hebben Maarten en Dorothee volgens jou daarnet ontmoet?
1: Je hebt een gezin, Ziekje. Zeg het een keer.
2: Het antwoord is Spider-Man.
0: Maarten en Dorothee?
3: Dat was het inderdaad, verdorie toch? Ja, het is
1: ja! Joepie!
0: Zalig! Oh, proficiat, Vincent. Je gaat dankzij Maarten en Dorothee naar Disneyland. Zeg, ik hoor daar nog iemand op de achtergrond.
1: Ja, dat is mijn zoontje van 6 jaar oud. Die is ik wat hij is. Zeg ik hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, hoe blij ben jij?
1: Hoe blij ben je?
2: Super blij.
0: Hoe schattig. We hebben Vincent en de kleine Vic heel blij kunnen maken, dat is zeker. Shaggy hoor je nog voor 4:30 na Dasha.

0: Al 5 en goed nieuws, want momenteel zijn er nergens files gemeld op de snelwegen.
1: Dorien Matthijs.
0: We begeven ons naar zomerse sfeer.

0: goed nieuws voor hem, want Next Summer is over exact een week. Nog meer goed nieuws, want de nieuwe Q-topschijf is in aantocht. Deze week van een artiest die gisteren misschien in het geniep is getrouwd, maar misschien ook niet. Zometeen meer daarover na Pitbull en Nio.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of course.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Q-music.

En die eerste, Mr. Worldwide, gaat ook alles komen geven op Werchter Boutique. Binnen 2 weken is dat de dag na onze Q-Foute Party. Ja, we hebben hem uitdrukkelijk gevraagd. Niet op dezelfde dag, hè, Pitbull. Goed, back to business, want er staat hier een Q-topschijf te blinken van een misschien getrouwde vrouw, misschien ook niet. Want Miss Taylor Swift die zou gisteren een huis hebben afgehuurd op Rhode Island in de VS, waar ze vermoedelijk ging trouwen. Maar het was daar verdacht stil gisterenavond. Dus...

0: Perfect Strangers. En ik hoor de meeuwen precies al op die plaat. Maar dat is misschien omdat we over 2 weken onze hele inboedel naar Oostende verhuizen. Momenteel wordt daar volop gebouwd aan ons Q Beach House. En het begint vorm te krijgen. Ik heb luisteraar Gregory uit Oostende even op inspectie gestuurd hoe de werken daar verlopen. En dat klinkt zo.
1: Hey iedereen, met Gregory. Ik sta hier op de zeedijk van Oostende, recht voor het Q Beach House. En het ziet er toch wel heel anders uit dan vorige jaren. Meestal wat opvalt is dat de studio nu centraal op het terrein staat. Zo echt Baywatch-vibe-achtig. Het podium staat ook anders georiënteerd. En het lijkt me toch veel groter. Ik zie ook veel meer terras, veel meer overdekte stukken. Dus ik ben nieuwsgierig.
0: Oké.
1: Okay. Een paar weken, een goede cocktail. Erin, bye-bye.
0: Het zal wel zijn, een goede cocktail en zon. Zee, strand, een gloednieuw Q Beach House en ook een

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prik en Tik. Daar drinken we eentje op.
5: Bijna 5 uur, hier is Serafien met het nieuws.
6: Goedemiddag. Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als Israël stopt met de aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. En dat maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort de organisator.
7: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt. Dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
6: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
8: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het zwaaien waren en andere mensen uit water aan het halen waren.
6: De Fransman Paul Magnier heeft de Muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalde het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. Jasper Philipsen heeft in Denemarken dan de Kopenhagen Sprint gewonnen. In de sprint klopte hij de Deen Tobias Lund Andresen en de Australiër Sam Welsford. Het is voor Philipsen zijn 3e zege van het seizoen. En op het EKG wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden.
5: Er staat intussen 1 kleine file op onze snelwegen. Die bevindt zich op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je 5 minuutjes extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plek gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
9: Music. Dorien Matthijs.
5: Ik katapulteer ons terug naar het prille begin van de Zeros met het nummer Freestyler na Jelly Roll en I'm Good.

0: dus een hele fijne Vaderdag aan alle papa's en vakens onder ons. Heb jij een boodschap voor de jouwe die je graag de wereld in wilt sturen? Maak dan even een spraakberichtje in de Q-app en dan haal ik er zo meteen een paar uit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar eerst tijd voor nieuwe muziek van de piepjonge Freya Sky en haar Silent Treatment bij Q.

0: Simon en Oliver van de Band Bazaar. Hele fijne vaderdag. De spraakberichtjes komen hier binnengestroomd van onder andere Ellen uit Temse. Komt-ie.
1: Ik zou mijn papa Hugo een hele, hele gelukkige vadertjesdag willen wensen. Omdat dat gewoon de beste is. Die doet alles voor zijn kinderen. Wij zien die allebei super, super graag. En wij hopen dat wij nog zoveel jaren mee mogen doorbrengen.
0: Oh, zo lief. Zeg, er is er nog eentje van Jorn uit Mazeik. Gaan we ook eens naar luisteren?
2: Ik moet van mijn papa dankjewel zeggen. Doe ook nog een fijne vaderdag aan alle andere papa's. Doei.
0: Wacht maar, hoor ik het hem nu goed zeggen? Het moest. Het was onder lichte dwang of wat. Enfin, zometeen is het aan een artieste die ook wel eens de jonge versie van Amy Winehouse wordt genoemd. Met de langste en laagst genoteerde hit in onze Q-top 40. Dus dat wordt spannend of ze volgende week haalt. We gaan het zien.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon. Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
8: Oh, yellow.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op Audi.be.
10: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
11: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
12: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes.
11: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
12: Daar drinken we eentje op.
11: En nog verantwoord ook. Ching.
13: Medi-market.
14: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
15: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Het Sun Goes Down. As the sun goes down. Belangen nog niet, want de dagen zijn nog steeds aan het lengen. Vandaag gaat ze pas om 10 uur onder, dus je kan de zomer echt al proeven. En nu, ik ga al eens af en toe fitnessen. En ook daar merk je dat het ineens heel druk begint te worden. Al die spierbundels die zijn plots uit hun winterslaap ontwaakt. Dus zometeen nog voor 6:30 een van mijn favoriete workout songs. Na Max en Andy Grammer. En The Thing I Love is dat de zomer toch wel echt voor de deur staat nu.

tests. Eens kijken hoe het ondertussen op de snelwegen gaat. Ah, heel rustig zie ik, lekker op zijn zondags, want op dit moment verlies je nergens 5 minuten of meer. Dus we gaan meteen door met Bebe Rexha en Faithless.

0: Fallen met I Had Some Help. Zometeen het powerkoppel van Nederland door jouw speakers. Sinds dit weekend kan je een gloednieuwe documentaire kijken op VTM Go+. We vieren het leven, zo heet die. En er staan onze noorderburen nog meer exciting things te wachten. Ja, want vanavond om 10 uur speelt Nederland tegen Japan. Heel benieuwd wat dat gaat geven. En morgen is het dan eindelijk zover, hè. Onze rode duivels spelen dan tegen Egypte. Maar dat is nog even toekomstmuziek. Maar we kunnen toch al allemaal samen een beetje beginnen supporteren, hè. Bon, hier bij Q, nu Suzanne en Freek na Avicii.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Vanavond neemt VTM je mee naar Zuid-Afrika voor Heel Mijn Hart. En VTM 2 zit in Duitsland voor de halve finales en de finale van de World Cup of Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
7: Q. Q Music.
8: Q sounds better with you.

halverwege. We zijn ook bijna halverwege juni. Zondag 14 juni vandaag. Ook wel Vaderdag op heel wat plaatsen. En een van onze jongste Q-luisteraars, Ilani uit Pelt, 9 jaar, heeft een berichtje gestuurd net. Een hele fijne Vaderdag, zo klinkt het, voor de allerliefste en allerstoerste papa, want dat is de mijne. Hoe schattig is dat, zeg? Zometeen bij Q, Forever Young. Het is niet deze, nee, wel die van DJ-licious en Milo. Maar eerst Tate McRae, die steekt even voor, greedy dat ze is. Yeah!

Delicious en Milo met een Forever Young. Vorige week was het even spannend, want dan stonden ze aan de afgrond van de Q-top 40. Maar ze zijn weer 4 plaatsen gestegen. Just remember, we're forever young. Back in business dus. Birdie daarentegen, ja, die is even out of business. Na haar laatste album neemt ze een break. Maar gelukkig hebben we altijd deze classic van haar om op terug te vallen. Dit is Birdie en haar Skinny Love.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: 6 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Serafine.
8: Goedenavond. Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouwer veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA, maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
9: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel, elementen dat ik heb gebeld naar de politie van Brussel, er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
8: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Daar zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
10: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaan waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
8: En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar die blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australiër Luke Tocqueville is 2e in het eindklassement. Kian Uiterbroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalt het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden.
7: En op de snelwegen alles rustig, want files van 5 minuten of meer, die zijn er niet.
11: Music.
12: Doreen Matthijs.
7: De titels van de volgende songs zouden ook prima de bijnamen van je ex kunnen zijn. Mr. Know-it-all hoor je na.

vrijdag 3 juli de mainstage van Werchter op zijn kop zetten. Met onder andere deze dikke schijf. Onze zondagavond in stijl inzetten, daarvoor zit je heel goed bij Q. Want ik heb All My Ladies opgetrommeld van Destiny's Child. Lucy Liu.

0: Leet en Griffin met Save My Love. We zijn volop aan het aftellen naar het foutste feestje van het jaar. En dat doen we zoals elk jaar met de foute 728. Dat is een lijst die jij mee samenstelt. Daar hebben de DJ's niks van zeggenschap in. En Lana uit Kinrooi vraagt wanneer ze nu eindelijk op haar favorietjes mag beginnen stemmen. Wel, Lana, dat gaat er sneller aankomen dan je denkt. Maarten en Do gaan je daar helemaal over updaten. Vanaf ze natuurlijk terug zijn uit Disneyland Parijs. En dan is er nog een belangrijke taak die één Q-luisteraar mag vervullen. En dat op het podium van onze foute party. Dus, ken of ben jij een echt podiumbeest? Ja, dan heb ik misschien wel de job voor jou.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabel A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy. Ha ha ha!

0: David Guetta, J-Lo en hun Save Me Tonight. Ik zei het daarnet al, het foutste feest van het jaar is in zicht. Bijna alles is daarvoor in gereedheid gebracht, behalve één openstaande vacature die nog moet ingevuld worden.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, en schreeuwt die vacature nu jouw naam? Nu inschrijven dan. Het is echt hoog tijd, maar er is nog meer, want volgende week woensdag is het tijd voor de Q Academy Radio. Daar worden ook de stemmetjes gesmeerd met onze nieuwe Q Academy lichting. Studenten Britt, Matthias en Noah die zijn dan elk 2 uur te horen met hun allereerste uren live radio. In de Q-app kan je dat allemaal op de voet volgen. Moedig ze zeker wat aan, want dat is een heel cool, maar ook een heel spannend moment. Ik kan ervan meespreken, want dat was vorig jaar mijn vuurdoop voor het Q-avontuur begon. James Blunt hoor je nu met You're Beautiful.

Je hoort de Jax Jones en Ray met You Don't Know Me. Daarmee 6:01. You don't know me. Dat is duidelijk. En alles verloopt heel rustig op onze snelwegen. Dus dan kan de volgende artiest zorgeloos cruisen op de baan met zijn Harley Davidson. Het is Cameron Whitcomb die eraan komt. You.

allereerste single van onze kerstverse winnaar van The Voice van Vlaanderen 2026. Hoe die klinkt, hoor je na Martin Garrix en Ed Sheeran. En ook Imagine Dragons gaan het hier eerst even muzikaal doen

0: Adrie en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: bijna 10 jaar oud al, deze Thunder van Imagine Dragons. 2 weken geleden kon hij zijn ogen en oren nog niet geloven toen hij tot gloednieuwe winnaar van The Voice van Vlaanderen werd gekroond. Maar de overwinning is dan toch tot hem doorgedrongen, want...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hij heeft zijn eerste single

Rihanna en Calvin Harris, We Found Love, hoorde je. Eind goed, al goed dus. De avond valt bij Q. En die klinkt heel goed met straks alle maximum hits op jouw bord. Maar eerst nog een uitstapje met Shakira naar de zoo. Girls out.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: 7 uur, goedenavond. Hier is Bart met het nieuws.
5: Goedenavond. PvdA veroordeelt het geweld bij de onderwijsbetogingen. Dat heeft voorzitter Raoul Hedebouw gezegd bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
6: Tuurlijk is er geen link. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
5: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om zijn aanvallen op Libanon te stoppen. Hij hoopt zo de vredesonderhandelingen met Iran te kunnen redden. Na een nieuwe aanval van Israël op Libanon liet Iran weten dat de onderhandelingen geen zin meer hebben. Nochtans leek een akkoord in zicht. Het is afwachten hoe het nu verder loopt. En wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Q sounds better with you.
4: Q music.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keijzer vanuit Washington.
3: Dat zou normaal gebeurd zijn, een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
2: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Zwitserland zegt nee in een omstreden referendum over een bevolkingsmaximum. De bevolking zou zeker tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Nu zijn er ongeveer 9,1 miljoen inwoners. De bedoeling was om immigratie te beperken, maar bijna 55% stemde tegen. Daarmee is het thema wel niet definitief weggestemd, zegt Europa-kenner Hendrik Vos.
4: Er zijn in het verleden nogal pogingen geweest om over dat soort van kwesties referenda te organiseren. Die zijn dan vaak ook niet gelukt of net niet. Maar je voelt dat thema blijft wel leven. En als dit van de baan is, ja, dan neem ik aan dat er binnenkort wel weer een volgend referendum wordt voorbereid.
2: En wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Vanaf donderdag maxima boven 30 graden.

0: Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Borne, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keijzer vanuit Washington.
2: Dat zou normaal gebeurd zijn een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
1: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Op de Filipijnen is de zeebodem op sommige plaatsen tot 2 meter omhoog gekomen na de zware aardbeving begin deze week. Dat meldt het Filipijnse ministerie van Milieu. Dat is slecht nieuws voor de koraalriffen en zeegrassen en die zijn al erg kwetsbaar. Bij de aardbeving kwamen zeker 61 mensen om, zo'n 40 mensen zijn nog vermist. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maximaal tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maximaal boven 30 graden. Music.

0: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
1: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Ilia Liter mist en natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
1: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
1: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de achtste finale. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Idealiter mist hij natuurlijk die achtste finale niet. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een achtste finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
1: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. Maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier op sociale media. Pakistan bemiddelde in het conflict. Volgens hem is overeengekomen om alle aanvallen meteen te stoppen, ook die in Libanon. Het akkoord zal vrijdag ondertekend worden in Genève. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de zeestraat van Hormuz meteen opengaat. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. Op het WK voetbal heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan. Duitsland heeft flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 7-1. En koning Filip heeft een videocall gedaan met enkele rode duivels om hen succes te wensen. Een dag voor hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Dit is een stukje uit zijn gesprek met Romelu Lukaku.
2: Ik denk dat voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 60 jaar bij de Russian Club.
3: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles, hè? Kunnen jullie winnen.
1: Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.

0: music. Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.